0: mijzelf en toe even wat ik verviel.
1: One 31 and
2: 321
1: first
2: set. Lord, John, but we're on the